Goedemiddag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij een nieuwe Miami Go Top 50. Vandaag behandelen wij de Miami Go Top 50 van 15 november 1975. Daarin staan 9 nieuwe en 13 stipnoteringen. Ja, en ik kan er heel veel over gaan vertellen, maar we beginnen gewoon uiteraard met nummer 50.

0: de heren wel, Greenfield & Cook. En dit was Rick Greenfield, He Loved You, hij ging op de solo tour. In de vierde week, stationair, dus op nummer 49.
1: Nieuw.
0: En dit vinden we op nummer 48, nieuw binnengekomen. Bohannon en de Food Stamping Music.

0: Heeft u al aan Carpenter gedacht? In de ideale keuken is het werklicht de vaat aangenaam.
1: Carpenter keukens vindt u in de belangrijkste steden van België. Onder meer in Gent in de Ovenpoortstraat.

Maak het maar vol en lal het maar in en weg natuurlijk. Harpo en de Movie Star van 40 naar 47 gegaan. Ja, dat kan gebeuren. Je gaat erin en je komt er ook weer uit. Uit die Miami Go Top 50 dan in dit geval. Van 36 naar 46.

eindelijk. De hits uit je jeugd. Ze zijn terug. Ze zijn terug. Ze zijn terug. Nieuw.

0: binnengekomen op nummer 45. Van je lippen, Jimmy Vrij. En de smaak van je lippen. Ja, ik denk dat een heleboel dames dat wilden proeven natuurlijk. Of misschien was hij wel geïnspireerd door de dames die dat wilden en hij dacht bij zichzelf...
1: Nieuw.
0: Daar gaan we een liedje over maken. En op 43 vinden we uiteraard ook weer een nieuwe. André Mos en My Spanish Rose.

G-Night en Mr. Big Stuff. Stationair op nummer 42 in de vierde week. In de Miami Go Top 50, die van 15 november 1975. En dit staat op nummer 41. Is afkomstig van nummer 29 in zijn vijfde week. Bob Marley en de Wailers. Zijn grootste en bekendste hit. No Woman, No Cry.

0: De sfeer zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
2: Via internet.
0: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

Rod Stewart. Van 13 naar 40. Sailing. Vaart u met me mee. Van een rust, hè. Zo even die rust even veranderen in wat meer kabaal. Ja, nou waarom ook niet. Want we gaan naar een stipnotering. Hij schoot omhoog van 47 naar nummer 39. Bruce Springsteen en Born to Run.

gaan hem nog een keer tegenkomen. Dan heb ik het niet over Jim Grillstrup, maar het nummer I'm on Fire. Nieuw binnengekomen op nummer 38. Met Stip. We zijn toe uiteraard aan een overzicht, want we hebben er behoorlijk al wat gehad. Op nummer 50 vonden wij Procol Harum, afkomstig van nummer 41 met Pandora's Box. Op 49 stationair in de vierde week Rick Greenfield en He Love You. En nieuw binnen op 48 Bohannon en de Foot Stomping Music. Van 40 naar 47 Harpo en The Movie Star. En op 46 Catapult met The Steeler. En op 45 nieuw hebben we ook een nieuwe dus, Jimmy Vrij. En De Smaak van Je Lippen. Op 44, afkomstig vanaf 35 in de vierde week, Cardinal Point en Marianne. Maar die hoorden we helaas niet voorbij komen. Die is in Spanje blijven hangen of ergens anders. En niet op de MV aangekomen. 42 in de vierde week, G-Night met Mr. Big Stuff. Maar ik vergeet helemaal, ook een nieuwe binnenkomen uiteraard. Op nummer 43, André Mos met My Little Rose. Van 29 naar 41 in de vijfde week, Bob Marley and the Wailers en No Woman No Cry. Op 40, Rod Stewart, Sailing vanaf 13 afkomstig. Bruce Springsteen, Born to Run op 39. En die kwam van 47. En net hoorden we nieuw binnengekomen met Stip. Op 38, Jim Grillstrup en I'm on Fire. En op 47 hebben we ook een nieuwe met Stip, Urban Fire. En Thanks for the Love. Nieuw.

Femina te Melle. Speciaalzaak in dames- en herenkleding. Grenners en bustehouders. Femina te Melle.

Gilbert O'Sullivan van I'll Believe It When I See It. Nou, hier heeft hij gelijk in. Ja, je hebt van die platen, dan zeg ik wel eens, die mag je absoluut niet vergeten. Ik noem het maar even Vergeet Me Nietjes. Ja, Vergeet Me Nietjes, dat is deze, zeker. Want hij heeft zoveel uitgebracht en dan hoor je deze in één keer. In de Mi Amigo Top 50. En over die Top 50 gesproken, dat is de Mi Amigo Top 50 van 15 november 1975. Laat even het papiertje omdraaien, want het is zo'n grote lijst natuurlijk. 13 stipnoteringen en 9 nieuwe binnenkomers. We hebben er 2 met stip die nieuw binnengekomen zijn, maar dat hoorde u net voorbij komen. Heeft u dat gemist? Ik ga zo meteen een overzicht geven. En heeft u de liedjes gemist? Ja, daar kan ik er ook weinig aan doen natuurlijk. Het typische geluid is eigenlijk van Gilbert O'Sullivan. In de derde week van 26 naar nummer 35 vinden wij de Outlaws en There Goes Another Love Song.